0: De spin. Morrel zit voor het huis onder de boom. Daar komt Toos met haar toverstaf. Morrel, vandaag ga ik iets heel bijzonders toveren. En jij moet raden wat het is. Ha, leuk, zegt Morrel.
1: Is het een slagroomtaart?
0: Nee, maar het is wel iets waar ik heel veel van houd. Ha, ben ik het? Hihi, nee, gekkie. Maar het is wel iets dat leeft. En het heeft 8-harige poten. 8-harige poten, bibbert Morrel. Dat klinkt als een gevaarlijk monster. Ik zal het maar zeggen, Morrel. Het is een spin. Ik ben dol op enge spinnen. En daarom wil ik er eentje toveren.
1: Oh, gelukkig. Voor spinnen ben ik niet zo heel bang, zegt Morrel.
0: Toos zwaait met haar toverstaf en zegt... Hocus pocus kokosnoot, simsala spinnenpoot, bami salami speen. Ik wou dat er een spin verscheen. Allebei kijken ze gespannen naar de grond. Maar er gebeurt niks. Misschien is het een heel kleintje, vraagt Morrel. En hij buigt zich voorover om de grond af te speuren.
1: Ik wilde juist een grote dikke spin toveren, roept Toos.
0: Ze gooit haar toverstaf in het gras.
1: Ik kan ook helemaal niet goed toveren.
0: Ze slaat haar armen over elkaar.
1: Ach, Toos, troost Morrel. Trek het je niet aan.
0: Hij legt zijn arm om haar schouder.
1: Weet je wat?
0: Ik zal jou eens opvrolijken met een mooi muziekje. Toos kijkt verbaasd.
1: Wacht maar, roept Morrel.
0: En hij rent het huis in.
1: Een muziekje? Denkt Toos. Daar krijg ik geen spin mee getoverd.
0: Maar weet je, ik heb een idee. In het toverboek van mama Hocus Pocus staat vast hoe het moet. Toos holt ook het huis in en gaat de trap op naar de torenkamer. Even later komt Morrel weer naar buiten. Hij draagt een trommel voor zijn buik.
1: Kijk Toos, wat een mooie trap.
0: Hé,
1: ze is weg.
0: Nou ja. Eerst maar een stok zoeken om mee te drummen. Hij raakt een takje op en slaat ermee op zijn trommel.
1: Krak, zegt het takje.
0: Veel te dun, denkt Morrel. Dan ziet hij de toverstaf van Toos onder de boom liggen. Hij pakt de staf en mept ermee op de trommel. Maar er klinkt geen gewoon geroffel. Wonderbaarlijke klanken schallen door de lucht. Ze blijven eindeloos galmen en laten alles trillen. De bomen, het huis, Morrel zelf, alles staat te schudden. Op dat moment struikelt Toos het huis uit. Het lukt maar net om het grote toverboek vast te houden.
1: Morrel, wat gebeurt er?
0: Dan ziet ze hoe hij met haar toverstaf op de trommel slaat.
1: Ben je gek geworden?
0: Ze grist de staf uit zijn hand. Meteen stopt het getril... En alles is weer normaal.
1: Je kunt toch niet met een toverstaf trommelen, roept Toos.
0: Ja, maar Toos, het klonk zo bijzonder.
1: Dankzij jouw staf leek mijn trommel wel een tovertrommel. Magisch gewoon.
0: Ja, dank je de koekoek, zegt Toos.
1: Het kan gevaarlijk zijn, hoor.
0: Ze slaat het grote boek open en begint te bladeren.
1: Koekoek. Waar zie jij een koekoek, mompelt Morrel.
0: Hij loopt het bos in, op zoek naar een goede trommelstok.
1: Palen, denkt Toos, nadat ze een heleboel bladzijden heeft omgeslagen. Ik kan niks vinden over het toveren van spinnen. Maar weet je, misschien moet ik vandaag maar muziek gaan maken met Morrel. Het is lang geleden dat ik op mijn bezemgitaar heb gespeeld.
0: Ze loopt het huis weer in en komt terug met een heksenbezem waar snaren op liggen. Daar komt Morrel terug. Hij heeft een dikke tak in zijn hand.
1: Oh nee, Toos. Je gaat toch niet weer op dat malle ding spelen, hè?
0: En waarom niet? Vraagt Toos een beetje beledigd.
1: Nou, de vorige keer dat je daarop speelde, heb je mij in een kikker veranderd, weet je nog?
0: Je weet nooit wat er kan gebeuren met die rare bezemgitaar.
1: Hihi. En dat zegt iemand die met een toverstaf op zijn trommel slaat.
0: Ha, trouwens, ik heb geoefend.
1: Ja, ja, geoefend, lacht Morrel. Als jij ook maar iets fatsoenlijk kan spelen op dat ding, dan ben ik een lantaarnpaal.
2: Zuur Pietje, zegt Toos. En rang!
1: Ze slaat een stevig akkoord aan.
0: Wauw,
1: dat klinkt niet slecht, hè, Morrel?
0: Rang, rang!
1: De gitaarklanken galmen door het bos.
0: Ah,
1: wat dacht je daarvan? Trots keek Toos naar Morrel. Maar die staat stokstijf onder de boom. Bewegingsloos staart hij in de verte.
0: Morrel!
1: Toos wappert met haar hand voor zijn ogen. Hij geeft geen krimp.
0: Morrel! Word eens wakker!
1: Ze port hem in zijn buik. Geeft een schopje tegen zijn billen. Maar Morrel lijkt wel versteend.
0: O jee, Morrel! Ik heb hem echt in een lantaarnpaal veranderd. Die rare bezemgitaar ook.
1: Treurig gaat ze in het gras zitten.
0: Ik kan beter niet meer spelen op dat ding. En het enige dat ik wilde was een spin. Gewoon een mooie, dikke spin. Zo van hocus pocus, kokosnoot, sim, sala, spin en poot, bami, salami, spin. Ik wou dat er een spin verscheen.
1: Op slag valt er een zwarte schaduw uit de boom. Het is een enorme harige spin aan een draad. Voor de ogen van Morrel bungelt hij heen en weer. Morrel schrikt zich een hoedje.
0: Help, brult hij. Help, wat een engert.
1: Hoera, juicht Toos. Je bent weer wakker, Morrel. En de toverspreuk is toch nog gelukt. De spin kijkt verbaasd om zich heen en hijst zich weer op, de boom in.
0: Brrr, wat een griezelig beest, bibbert de geschrokken Morrel.
1: Ja, Morrel, je was echt in een lantaarnpaal veranderd, zegt Toos.
0: Echt, Toos? En gaf ik licht?
1: Nee, gekkie, lacht Toos.
0: Zullen we nu muziek gaan maken?
1: Ja, maar niet meer met die bezem van jou, roept Morrel verschrikt. En hij rent er vandoor.
0: Natuurlijk wel, lacht Toos.
1: En plagend rent ze met haar bezemgitaar achter hem aan.

Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla! Niemand weet dat ik Repelsteeltje